toen wel groen hebt en je gaat dan lopen jatten, dan word je gepakt. Maar toen, nee, het kwam echt uit idealisme. Want...